hits het. In een eigen bed. En ik wil zingen. Ik wil lachen. Ik wil, dat gibt's niet schreien. Weil ik wil op een moment kapieren. Waarom zich.